Speelt er iets moois, iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: We kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
2: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De VS zegt dat zijn nieuwe aanvallen op Iran voorbij zijn. Dat laat het Amerikaanse leger zelf weten. Gisteren waren er opnieuw een reeks raket- en drone-aanvallen op Iraanse doelwitten. De bedoeling was om Iran buitenspel te zetten in die belangrijke straat van Hormuz. Volgens Iran zijn er al zeker 35 doden gevallen bij Amerikaanse bombardementen de afgelopen week. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Ondertussen al terug donderdag vandaag. Pet Shop Boys, it's a sin. Welkom bij Melinda FM, Vroege Vogels met Mike tot 8 uur. Straks nemen we uiteraard een kijkje waar we naartoe kunnen vandaag en de komende dagen. Muziek hebben we ook mee van onder andere Alex Warren, Jaap Rezema en deze van Angel & Justice. What you want. Kom je erbij? Goedemorgen.

0: Living La Vida Loca met Ricky Martin. Vandaag heb je om 19 uur in het Normenpark in Middelkerke de Parkies. Edit met Paul Michiels. Om 13.30 uur in de bibliotheek in de Populierlaan in Middelkerke heb je de Markerspace. En dat is dan ook nog de VR, bouw je eigen droomreis. Er is ook vandaag een wandeling met gids in Middelkerke in de kleine verhalen. Het start vanavond om 19 uur in de Oude Post in de Jozef Kasselaan nummer 1.
1: Het is

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 7207. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag aan de kust is het zonnig en tegen de avond schuift er meer hoge en middelhoge bewolking binnen. Temperaturen aan zee vandaag tussen 4 en 25 graden. Morgen is het zonnig met hoge wolkensluiers en we krijgen een temperatuur tot 22 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel droog zaterdag met de maxima aan zee rond 19 graden.

Gilbert O'Sullivan. Vandaag vindt eigenlijk het Biepkamp plaats. En dit dan in Nieuwpoort vanaf 9 tot 12 uur. Want vandaag kan je eigenlijk de geheimen van de bibliotheek eigenlijk gaan ontdekken. Er is een exclusieve blik achter de schermen. Je kan de weg volgen van het boek van aankoop tot in het rek.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Charlotte en Take Me To Your Heaven. Vandaag heeft Oostende het startschot voor de Baloise Ladies Tour. Dat is een toonaangevende meerdaagse wielerwedstrijd voor de absolute wereldtop. De start die vindt plaats dus in het Vuurtorenwijk met een eerste pedaalslag rond 1:30. En vanuit Oostende vertrekken de rensters via het binnenland richting Knokke-Heist. En met deze etappe zet Oostende dus volop in op sportbeleving en vrouwenwielrennen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat de bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
2: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaalt. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond dinsdagavond. Meer dan 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 25 van hen liggen daar nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Het lek legde het scheepvaartverkeer een lange tijd stil. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En we kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. In de tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond, was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De Argentijnen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. Ja, en met die overwinning van Argentinië doet Lionel Messi een goede zaak voor de gouden schoen. Die gaat naar de speler met het meeste doelpunten dit WK. Messi heeft er nu 8 en dat is evenveel als de Fransman Kylian Mbappé. Maar Messi gaf ook 4 assists en ook dat telt mee. Zowel Messi als Mbappé moeten wel nog spelen op dit WK, dus er kan nog van alles veranderen. De Noor Erling Haaland staat op plaats 3 met 7 goals. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68.

The Window of Hope. Morgen moet je eigenlijk in Ichtigem zijn, want het is daar de jaarlijkse avondmarkt. Gezellig kuieren langs de vele marktkramen. En naast die avondmarkt is er trouwens ook nog een kermis en tal van leuke nevenactiviteiten.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Murder on the Dance Floor. En morgen staat de grote markt van Diksmuid opnieuw helemaal in het teken van de Diksmuidse zomerkermis. 5 dagen lang kan je genieten van een gezellige kermissfeer met attracties voor iedereen. Hey, you.
1: This is Dance Reaction.

0: Linda FM weerbericht.
1: We nemen het weerbericht van de kust bij ons. Vandaag zonnig. Tegen de avond kan er wel meer hoge en middelhoge bewolking doorgeraken. Temperatuur aan zee vandaag 24, 25 graden. Morgen vrij zonnig. Eindtemperatuur rond 22. En zaterdag gaan zon en wolken wel elkaar gaan afwisselen. Maar het blijft wel droog. Temperatuur zakt naar 19 graden.

Vanaf morgen tot zondag aanstaande, dan is het weer feest in Ettelgem. En dit dan tijdens de Hoge Dijkenfeesten. Het feestweekend die gaat dus van start morgen met Rock Ettelgem. Zaterdag de 30ste Hoge Dijken zaalvoetbaltoernooi. En zondag kunnen fietsliefhebbers dan gaan deelnemen aan de 15e Smoefeltocht.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

To Love Somebody met Jimmy Somerville. Zaterdag aanstaande kan iedereen gaan naar de 14e poldertocht en dit dan in Lapscheuren. Dat is deelgemeente van Damme. Ze gaan kijken wat ze kunnen vertrekken van zaal Heldenwijs. En er is een wandelroute van 5, 8, 11, 14, 19 of 22 kilometer. Dat is allemaal dwars door de prachtige polders van Damme. De poldertocht, dat is het eerste deel van een tweedaagse, gevolgd door de 22e grens- en krekentocht. En dat gaat dan door op dinsdag 21 juli, eveneens met een vertrek uit de zaal Heldenwijs.

Levenslang met Bluff, hoor je van country, western of rockabilly. Dan mag je het country en western festival, ook nog het rockabilly festival in Breederen, niet gaan missen. 3 dagen lang gaan we genieten van sfeervolle muziek, dansgezellige ambiance en een echte western sfeer. En dit dan in Park Paalsteenveld. De toegang is volledig gratis en is geschikt voor alle leeftijden. Zaterdag en zondag van 11 tot 23 uur en dan dinsdag aanstaande van 14 tot 22 uur.

0: David Guetta, Never Going Home Tonight. Wij maken een nieuwe afspraak, morgen vroeg om 6 uur. Maak er een fijne dag van, tot morgen.
1: You and I took off to the moon, but didn't know what to do.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
2: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen. Ze zullen satellietbeelden maken, want nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En sport, Argentinië tegen Spanje, dat wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. Argentinië hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Die finale wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plaats. En dan nog goed nieuws voor wie fan is van Patsers, toch als het over de films gaat, want er komt een derde, Patsers for Life. Dat hebben regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah aangekondigd. Opvallend, ze gaan hem niet zelf regisseren. Dat gebeurt door Kobe van Steenbergen, die producer was bij de vorige films. Patsers for Life komt in oktober volgend jaar in de cinema. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

The Pointer Sisters uit 1982. I'm so excited. Voilà. Goedemorgen. Je hoort deze morgen weer de gezelligste muziek op Berlin FM. In de muziekdoos tot 10 uur.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen.

0: Met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus spoelt de 29e editie van het Zomerse Podiumkunstenfestival Theater aan Zee opnieuw aan in Oostende. Alle info daarover vindt u op theateraanzee.be.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de Week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Het weerbericht dan, en dat ziet er nog redelijk goed uit, moet ik zeggen. Alhoewel, de kans op een warmte-onweer aan het einde van de dag, dat kan nog altijd in bepaalde plaatsen. En minima temperaturen tussen 20 en 29 graden vandaag.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

Nora Tesoro en Plastic Paradise. Een grootheid uit de muziekwereld is niet meer. Vorige week overleed Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd in Portugal. Dit is nog een van haar hits, It's a Heartache.

Hunter Neefs, ik blijf bij jou en ik blijf bij jullie, want zo dadelijk na 9 uur ben ik er terug voor nog een uurtje gezelligheid. Dit is dan Madonna met Like a

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Kortrijk is in het torentje van de oude Rijkswachtkazerne brand uitgebroken. Mogelijk door de renovatiewerken die er bezig zijn. Het torentje is zo zwaar beschadigd dat het moet worden afgebroken. Op het strand van Knokke-Heist is een man overleden nadat hij uit zee werd gehaald. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat het vermoedelijk om een tragisch ongeval gaat. In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist staat het lamsoorplantje veel vroeger in bloei dan normaal. Door de warme temperaturen van de voorbije weken kleurt de zwinvlakte nu al paars. En volgens het park zegt die vroege bloei iets over ons klimaat. In Middelkerke is een gedenkplaats ingehuldigd voor de overleden zangeres Margriet Hermans. Het gaat om een bank met herdenkplaatje vlakbij het zilt, met daarop een deel van de tekst uit haar lied Niets houdt mij tegen. In het nieuwe casino is ook een zaal omgedoopt tot de zaal Margriet. Het bedrijf Sioen uit Ardooien mag nieuwe kogel- en steekwerende veiligheidsvesten produceren voor de Nederlandse politie. Alle bijna 40.000 agenten die krijgen zo'n vest en de productie die start al volgend jaar. Op de E40 richting kust is het verkeer gisteravond vrijgegeven na een zware kettingbotsing ter hoogte van Brugge. Een stilgevallen auto die werd er aangereden door verschillende voertuigen. 10 mensen die raakten gewond en gelukkig raakte niemand in levensgevaar.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het is vandaag terug warm en zonnig met temperaturen tussen de 28 en 30 graden in Vlaanderen. Aan de kust blijft het iets koeler met maxima rond 24 graden. Er kunnen lokaal stapelwolken ontstaan en vooral in het zuidoosten van het land is er kans op enkele onweersbuien. Vanavond en vannacht blijft die onweerskans daar aanwezig, terwijl het in de rest van het land meestal droog blijft met maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen blijft het in Vlaanderen overwegend droog, met een mix van wolken en zon en maxima rond 26 tot 27 graden. De wind die waait zwak tot matig uit noordelijke tot noordwestelijke richting.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Fantastisch nummer van Concrete Blonde in de tijd en Joey. Maar daar is het ook bij gebleven. Het was hun grootste hit. Welkom, nog een uurtje. Hier in de muziekdoos met Melinda FM.

De Ronde van Frankrijk, 179 kilometer is de rit vandaag en het is er weer eentje voor de sprinters. Of hooit de beklimming van vierde categorie op circa 20 kilometer van de aankomst roet in het eten van de snelle mannen. Afwachten maar. Wij gaan terug naar 1970. Het was een grote hit voor Soulful Dynamite.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde

Er zijn vandaag twee avondmarkten, namelijk in De Haan op het Marktplein vanaf 16:30. En er is ook een avondmarkt voorzien vanavond in Kokseide op de Zeedijk vanaf 17:00.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

En dan zijn er nog de zomerse parkies. Vanavond onder meer in het Sint-Sebastiaanspark in Roeselare op het ritme van Rob. Een eerbetoon aan Rob de Nijs door Wim Soetaar en zijn band. En dat gaat door van 19 tot 23 uur vanavond.

Shakira. En zo komen we bijna aan het einde van deze donderdagse aflevering van de Muziekdoos. Ik wens je nog een aangename, heel mooie dag en tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Oost-Duinkerke is een nieuw uitkijkpunt geopend op de watertoren Groenendijk. Via een trapconstructie die rond de toren slingert, kunnen bezoekers voor het eerst helemaal tot boven en er is ook een lift voor minder mobiele mensen. Stad Oostende organiseert op 3 september Zilver aan Zee. Dat is een nieuwe ontmoetingsdag voor 60-plussers. En op de Wellington Hippodroom worden dan lezingen, workshops, initiaties en ontspanning aangeboden. Met als doel senioren te informeren, te inspireren en met elkaar te verbinden. In Oostende is bijna 1 op de 3 inwoners een 65-plusser. In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist staat het lamsoorplantje veel vroeger in bloei dan normaal. Door de warme temperaturen van de voorbije weken kleurt de zwinvlakte nu al paars. En volgens het park zegt die vroege bloei iets over ons klimaat. In Kortrijk is in het torentje van de oude Rijkswachtkazerne brand uitgebroken. Mogelijk door de renovatiewerken die er bezig zijn. Het torentje is zo zwaar beschadigd dat het moet worden afgebroken. Op de E40 richting kust is het verkeer gisteravond vrijgegeven na een zware kettingbotsing ter hoogte van Brugge. Een stilgevallen auto die werd er aangereden door verschillende voertuigen. 10 mensen die raakten gewond en gelukkig raakte niemand in levensgevaar. Het meisje Anaïs van 8 jaar die mag opnieuw deelnemen aan de speelpleinwerking in Diksmuiden. Na overleg tussen de jeugddienst, de Vlaamse dienst speelpleinwerking, het kinderdiabetesteam en de diabetesliga zijn afspraken gemaakt die een veilig kader moeten bieden. Al wordt de situatie voortdurend geëvalueerd.
0: Melinda FM weerbericht.
1: En het is vandaag terug warm en zonnig met temperaturen tussen de 28 en 30 graden in Vlaanderen. Aan de kust blijft het iets koeler met maxima rond 24 graden. Er kunnen lokaal stapelwolken ontstaan en vooral in het zuidoosten van het land is er kans op enkele onweersbuien. Vanavond en vannacht blijft die onweerskans daar aanwezig, terwijl het in de rest van het land meestal droog blijft met maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen blijft het in Vlaanderen overwegend droog, met een mix van wolken en zon en maxima rond 26 tot 27 graden. De wind die waait zwak tot matig uit noordelijke tot noordwestelijke richting.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokke. Hij raakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden, dat wordt nog onderzocht. De droogtecommissie zit op dit moment samen. Experten bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Hydroloog Patrick Willems is één van hen. Volgens hem is een sproeiverbod nog niet nodig.
2: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
1: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Amerikaanse soldaten die ouder dan 30 zijn, moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn, is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experts zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en dat is verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de NMBS dus, wordt 100 jaar, over exact een week. En dat wordt gevierd met onder meer tentoonstellingen met treinmaterialia uit verschillende periodes. En ook de werkplaatsen gooien de deuren open. Het is meteen de start van een heel feestjaar. Op de verjaardag zelf, de 23e, krijgen alle reizigers en het personeel ook een klein cadeautje. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit. Please.

0: Maar al een geruime tijd woont ze in de Verenigde Staten. En van daaruit heeft ze sinds 2005 muzikaal dan toch bijna de hele wereld veroverd. Rihanna was dat, net na 12 uur. En don't stop the music, we zouden niet durven.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Hier op deze donderdagmiddag leuke muziek tot 2 uur, dat is nu al beloofd.

Onder leiding van het bekende producers trio Stock Aitken en Waterman hebben ze deze plaat tot een goed einde gebracht. Better Best Forgotten, dat was Steps nu to France, afkomstig van het album Discovery uit 1984. En net als voor het nummer Moonlight Shadow is Mike Oldfield hier met de zangeres Maggie Reilly de studio ingedoken voor de vocalen. In de zomer van 1984 bereikte deze plaat in ons land de top 5 van de hitparade.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: Matthias Verhels, zijn nieuwe single was dat je hoorde, Wilde Zee. Nu de Honeycombs, een Britse popgroep die in de jaren 60 bijzonder opviel. Niet alleen dankzij hun liedjes, maar ook vanwege hun drumster Honey Lantry, die in die tijd een van de weinige vrouwelijke drumsters was. Hun debuutsingle was meteen goed vergoud, deze Have I the Right?
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

historische nieuwsfeiten van deze dag, 16 juli te beginnen, gaan we naar het jaar 1951. Dan is er de troonafstand van koning Leopold III der Belgen. 1965, dan is er de opening van de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië. 1969, de Apollo 11 met bemanningsleden Buzz Aldrin, Michael Collins en Neil Armstrong wordt gelanceerd vanaf Cape Kennedy in Florida. Met als doel de eerste man op de maan te zetten. 1990, bij een aardbeving op Luzon, het grootste eiland van de Filipijnen, met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, komen ongeveer 1600 mensen om het leven. 1999, boven de kust nabij Martha's Vineyard verongelukt het vliegtuig dat wordt bestuurd door John F. Kennedy Jr. met zijn vrouw en haar zuster aan boord. Alle drie mensen komen om het leven. 2006, Harry Potter en de Halfbloedprins worden voor het eerst aan het publiek getoond door de schrijfster J.K. Rowling zelf. 2021, er sterven meerdere mensen in België en Duitsland door de extreme regenval. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 16 juli.

0: Na al die weken nog steeds terug te vinden in onze top 30 wat het zaterdag gaat worden. Wel, je moet maar eens luisteren tussen 12 en 2 bij collega Maarten voor Another. En 54 Ultra, Talk to You was dat.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: En deze kerel hier is ook zo'n acteur met een hele goede stem. Hij was te zien in Home and Away en ook in Neighbors destijds. Daar speelde hij de broer van niemand minder dan Kali Minauk. Even, heel even stond hij heel erg hoog in onze hitparade. Het was met deze single hier, Mona. Ik heb het over Craig McLaren. Nog te beluisteren tot aan de airplay van deze week.

0: Breda FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

0: Het ritme van de nacht werd hier bezongen door Lorca. Ritmo della Noche was dat op deze 16 juli. Het is vandaag de sterfdag van onder meer John Lord. Overleed in 2012, werd 71 jaar, deze Britse toetsenist bij Deep Purple. Ook Gene Birkin overleed op deze dag in 2023. Het half Britse, half Franse model, ook zangeres en actrice, werd 76 jaar. En vandaag ook de sterfdag van Danny Bracke. De Belgische zanger van deze New Inspiration overleed ook in 2023, werd ook 76 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Voor een keer bracht gij te veel vissen mee. Het verhaal van die oude man en de zeeklassieker in onze eigen moedertaal van Dana Winner en deze producer. Met ook een hele goede stem moeten we toegeven. Narada Michael Walden mag Club De Wit deel 1 afsluiten op deze donderdag. Hier is nog Gimme, Gimme, Gimme. Tot zometeen voor deel 2. Tot na het

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Vanaf nu geldt code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
2: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
1: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokken. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden. Dat wordt nog onderzocht. Amerikaanse soldaten die ouder zijn dan 30 moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experten zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. En sport. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een politieke boodschap en dus verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En over een uur starten de renners in de Ronde van Frankrijk aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er een voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes. Dat zegt sportjournalist Maxime Goetals.
3: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
1: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Herlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: De naam Sergio Mendes blijft voor altijd en eeuwig verbonden met die ene grote hit uit 1966. Maschinada, de Braziliaanse pianist, is dan pas 25 jaar oud en in de Nillies heeft hij dat huzarenstukje nog eens overgedaan. Een grote hit maken samen met die van de Black Eyed Peas. Je hoorde dus Maschinada.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Nu met als het ware lekkere country op de radio. Nieuwe country van Cameron Whitecamp. Hier is Kingdom of Fear. I'll show you.

Danny Klein en Vaya con Dios, heading for a fall. Vandaag op deze donderdag en ook morgen wordt er niet gevoetbald op het WK voetbal. De troostfinale vindt plaats op zaterdag 18 juli, 's avonds om 23 uur. En de grote finale is er dan zondag 19 juli om 21 uur.

Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Bart Peters en de bevalligste. Nu origineel van Pato Bravo uit 1969 en toen heette het Il Paradiso. Deze versie kennen wij natuurlijk stukken beter, hè, van Eamon Corner. Als het paradijs half zo zalig is dan wat ik met jou beleef, dan mag het paradijs ontploffen. Oftewel, if paradise is half as nice.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Goed vandaag voor de nodige minuten ambiance. De Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. Het is 16 juli vandaag.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Maarten de Pillessijne is jarig. De Vlaamse zangeres bij K3 wordt er 30. Net zoals Luke Hemmings, de Australische zanger bij 5 Seconds of Summer. Ed Kowalczyk, de Amerikaanse zanger bij Life, wordt er 55. En Desmond Dekker overleed in 2006, deze singer-songwriter uit Jamaica. Hij zou vandaag 85 geworden zijn. En de laatste bekende

0: Geboren als zoon van Miles Copeland, junior muzikant destijds in het Glenn Miller Orkest. Dus de muzikale appel viel niet ver van de boom. Stuart Copeland, geboren in Virginia destijds, deze Amerikaanse drummer. Hij is vandaag jarig, hij wordt er vandaag 74, drummer destijds bij deze Police. Je hoorde Walking on the Moon.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Nu met de ABBA's nog eens op de radio. Een andere attack gaan ze brengen.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Blommaerten en Zoe Levi, dat was Tranen van Goud.
1: Club de Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1966 voor de Shakespeare's en Summertime. Summertime is een Engels liedje van de vanuit België opererende Rhodesische band The Shakespeare's uit dus 1966. Het nummer verbleef 3 maanden in de Belgische hitparade en bereikte als hoogste notering de 15e plaats destijds.

blijft een lekkere plaat dit hier. Band & Break was dat van Keen. En tot aan 2 uur heb ik nog voor jou goed en goedkoop nieuws. Want we gaan er 2 halen en amper 1 betalen. We hebben te maken dus met Happy Hour. Dit zijn nog de House Martens. Tot zover Club De Wit voor vandaag. Heel graag tot morgen voor jouw bevrijdende vrijdag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist staat het lamsoorplantje veel vroeger in bloei dan normaal. Door de warme temperaturen van de voorbije weken kleurt de zwinvlakte nu al paars. En volgens het park zegt die vroege bloei iets over ons klimaat. In Oost-Duinkerke is een nieuw uitkijkpunt geopend op de watertoren Groenendijk. Via een trapconstructie die rond de toren slingert, kunnen bezoekers voor het eerst helemaal tot boven en er is ook een lift voor minder mobiele mensen. Het bedrijf Sioen uit Ardooien mag nieuwe kogel- en steekwerende veiligheidsvesten produceren voor de Nederlandse politie. Alle bijna 40.000 agenten die krijgen zo'n vest en de productie die start al volgend jaar. Op de E40 richting kust is het verkeer gisteravond vrijgegeven na een zware kettingbotsing ter hoogte van Brugge. Een stilgevallen auto die werd er aangereden door verschillende voertuigen. 10 mensen die raakten gewond en gelukkig raakte niemand in levensgevaar. In Kortrijk is in het torentje van de oude Rijkswachtkazerne brand uitgebroken. Mogelijk door de renovatiewerken die er bezig zijn. Het torentje is zo zwaar beschadigd dat het moet worden afgebroken. Stad Oostende organiseert op 3 september Zilver aan Zee. Dat is een nieuwe ontmoetingsdag voor 60-plussers. En op de Wellington Hippodroom worden dan lezingen, workshops, initiaties en ontspanning aangeboden. Met als doel senioren te informeren, te inspireren en met elkaar te verbinden. In Oostende is bijna 1 op de 3 inwoners een 65-plusser.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het is vandaag terug warm en zonnig met temperaturen tussen de 28 en 30 graden in Vlaanderen. Aan de kust blijft het iets koeler met maxima rond 24 graden. Er kunnen lokaal stapelwolken ontstaan en vooral in het zuidoosten van het land is er kans op enkele onweersbuien. Vanavond en vannacht blijft die onweerskans daar aanwezig, terwijl het in de rest van het land meestal droog blijft met maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen blijft het in Vlaanderen overwegend droog, met een mix van wolken en zon en maxima rond 26 tot 27 graden. De wind die waait zwak tot matig uit noordelijke tot noordwestelijke richting.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM, 2-3, Stef Tieleman.

0: We bleven heerlijk hangen in de zomer van de jaren 80 met deze absolute klassieker die nog altijd even fris klinkt als toen hij verscheen. In 1984 toen bundelde Philip Bailey die gouden facetstem van Earth, Wind & Fire en Phil Collins hun talent voor een nummer dat uitgroeide tot een wereldhit. Easy Lover. Goedemiddag iedereen en van harte welkom bij Melinda FM. Tot 3 uur mag ik alweer de plaatjes kiezen. Van harte welkom.
1: Zomer Matinee met Stef Tielemans.

Er is maar één manier om iets te maken van het leven. Je moet dat maar zelf invullen. Life's what you make it. Dat was Talk Talk. Het is zomer. En wie vroeg opstaat in de zomer wordt vaak beloond met een prachtige zonsopgang. De wereld is nog rustig, de lucht fris. En de eerste zonnestralen zorgen voor een heerlijk begin van de dag. En soms is vroeg opstaan dus echt de moeite waard.

Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

ze zijn met velen hoor. Coldplay met Little Sims, Burna Boy, Eliana en Tini. We konden luisteren naar We Pray. Hey, goedemiddag. Ook al laat de zon het vandaag even wat afweten en is het een tikkeltje frisser. Het is altijd zomers bij Melinda FM. Met Right Back Where We Started From. Dit is de versie van

0: reggae plaatje uit 1978. Toenmalige samenwerking tussen Peter Tosh en Mick Jagger van de Rolling Stones. You gotta walk and don't look back.
1: De cocktailplaat.
0: Ook al is het wat frisser, we gaan door hoor. We serveren nu een cocktail met La Cumbia van Sailor.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: dit jaar uit. Joe Jackson was dat. En The Fabulous People.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1991. En dat jaar kreeg een flinke dosis dansenergie dan dankzij Crystal Waters en haar wereldhit Gypsy Woman. Met haar herkenbare la-da-di-la-da-da en onweerstaanbare housebeat groeide het nummer uit tot een internationale klassieker. De Amerikaanse zangeres brak wereldwijd door en scoorde er nummer 1 hit mee. Onder meer in

Mama Sjasje. En doe het licht maar uit en dat mag je best letterlijk nemen. Maar niet alles van de tekst, hè, want dat is pas luguber. Het zit erop deze zomermatinee. We doen het licht uit en we doen het terug aan zometeen na 3 uur. Met Luc Delis en de rotonde muziek en informatie. Morgen zijn wij er graag terug tussen 2 en 3 voor de vrijdagse zomermatinee. Ik heb voor jullie nog Clean Bandit, Anne-Marie en David Guetta. Dit is Crybaby. Nog een fijne donderdag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit noemen ze nu een oude rot in het vak, Rod Stewart en Baby Jane. En meteen is ook alweer het startschot gegeven van een nieuwe aflevering van onze rotonde. Dankjewel aan de matinee, wij gaan verder met muziek voor jullie tot 4 uur en met BTS. Welkom.

0: Uit 1993 met heel wat New Wave invloeden, Robin S. en Love for Love. Er zit goed bloed in de familie Koppens. Op schaatsgebied zijn er twee toppers, mama Monique en dochter Nora. Wat televisiewerk betreft is Staf Koppens toch wel een graag geziene figuur. En op de laatste opnamedag van 10 om te zien in Middelkerken kwam nu ook zoon Bol plots opdraven met zijn eerste single Baradou, samen met zijn band Unaccepted. Een getalenteerde familie, dit kom je niet zoveel tegen. Alhoewel, wat dacht je van de familie Gazes?
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij.

Een nummer die gebaseerd is op dit van Sweet Home Alabama, Kid Rock en All Summer Long. 180 jaar zee- en strandplezier in Oostende. Ga mee op een boeiende historische wandeling langs de zeedijk van Oostende met Hits Ronnie. Ontdek hoe het strand doorheen de twee eeuwen evolueerde. Van de eerste badkarren tot exclusieve badcultuur tot bruisend strandleven van vandaag. Wanneer? Maandag 20 juli tussen 10 en 12 uur en het vertrek is aan het Zeeheldenplein aan de rustbanken in Oostende. De wandelroute is 2,5 km tot aan Termepalas en de deelname kost €10 per persoon. Dit is Ed Sheeran.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Sorry I'm Here for Someone Else en onze bekende Benson Boone. Goed nieuws voor onze economie. Na maanden onrust is de kogel door de kerk en gaat Volvo fors investeren in zijn fabriek in Gent. De Vlaamse overheid draagt ook zijn steentje bij door 119 miljoen erin te pompen op lange termijn. De fabriek wordt mogelijk in Gent zelfs klaargestoomd om in de toekomst ook wagens van andere merken te assembleren, dan vooral Chinese wagens. Dit zou een goede zet zijn voor Europa, want zo kunnen we maar liefst 28% aan invoertaksen omzeilen. Time Bandits.

Het zou misschien wel deugd doen voor onze landbouw, maar laat die regen toch maar nog een klein beetje uitblijven. CCR of Clearance Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Koopjesjagers opgelet. Op zondag 26 juli is het tijd voor de Bredense Garage Sale. Tientallen buurtbewoners verkopen hun leukste tweedehandsvondsten. Van speelgoed en kledij tot meubels, boeken en decoratie. Er is voor elk wat wils. Kom gezellig snuisteren, ontdek verborgen schatten en beleef een leuke dag in Bredene. Afspraak dus zondag 26 juli tijdens de Bredense Garage Sale.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Een misschien wel wat minder bekend nummer van de Dolly Dots, This Girl. Gisteren hadden we het nog over de last minute afgelasting van het vuurwerk op Tomorrowland zonder inspraak van de organisatie. Wel, vandaag heeft het creatieve team van het festival al een resum aan alternatieven bedacht. Extra confetti, rookbommetjes en tal van visuele effecten moeten het verboden vuurwerk doen vergeten, wat ongetwijfeld zal lukken, want Tomorrowland staat voor show en die must go on.

Nog even Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest Word. Een wondermooi nummer. Morgen zijn we alweer toe aan de laatste van deze week van de Rotonde. Maar voor jullie daar aan toe zijn, hebben jullie nog een hele race collega's die op jullie zitten te wachten. We gaan er vandaag uit met Lola Young en Messi. Tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
2: In Middelkerke is een gedenkplaats ingehuldigd voor de overleden zangeres Margriet Hermans. Het gaat om een bank met herdenkplaatje vlakbij het Silt, met daarop een deel van de tekst uit haar lied Niets houdt mij tegen. In het nieuwe casino is ook een zaal omgedoopt tot de zaal Margriet. Op de E40 richting kust is het verkeer gisterenavond vrijgegeven na een zware kettingbotsing ter hoogte van Brugge. Een stilgevallen auto die werd er aangereden door verschillende voertuigen. 10 mensen die raakten gewond en gelukkig raakte niemand in levensgevaar. Op het strand van Knokke-Heist is een man overleden nadat hij uit zee werd gehaald. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat het vermoedelijk om een tragisch ongeval gaat. In Oost-Duinkerke is een nieuw uitkijkpunt geopend op de watertoren Groenendijk. Via een trapconstructie die rond de toren slingert, kunnen bezoekers voor het eerst helemaal tot boven en er is ook een lift voor minder mobiele mensen. In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist staat het lamsoorplantje veel vroeger in bloei dan normaal. Door de warme temperaturen van de voorbije weken kleurt de zwinvlakte nu al paars. En volgens het park zegt die vroege bloei iets over ons klimaat. Het meisje Anaïs van 8 jaar die mag opnieuw deelnemen aan de speelpleinwerking in Diksmuiden. Na overleg tussen de jeugddienst, de Vlaamse dienst speelpleinwerking, het kinderdiabetesteam en de diabetesliga zijn afspraken gemaakt die een veilig kader moeten bieden. Al wordt de situatie voortdurend geëvalueerd.
0: Melinda FM weerbericht.
2: En het is vandaag terug warm en zonnig met temperaturen tussen de 28 en 30 graden in Vlaanderen. Aan de kust blijft het iets koeler met maxima rond 24 graden. Er kunnen lokaal stapelwolken ontstaan en vooral in het zuidoosten van het land is er kans op enkele onweersbuien. Vanavond en vannacht blijft die onweerskans daar aanwezig, terwijl het in de rest van het land meestal droog blijft met maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen blijft het in Vlaanderen overwegend droog, met een mix van wolken en zon en maxima rond 26 tot 27 graden. De wind die waait zwak tot matig uit noordelijke tot noordwestelijke richting.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 45 Jan Snel.

Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. Een goede middag, welkom erbij. 4 uur geweest. Dat wil zeggen dat wij toe zijn aan een nieuwe spits. De donderdagse aflevering van de Spits Bengals. Walk like an Egyptian.

0: Een sfeervol nummer van Jovanotti van ook alweer een tijdje geleden hoor. 1992, Libera l'anima.
1: Mi piace così.
0: In september gaan onze nieuwe programmering invoegen en wij zoeken nog enkele medewerkers. Denk jij ook dit te kunnen doen wat wij hier doen en misschien nog beter wel, stuur dan even een mailtje naar info@melindafm.be of neem contact met ons op via de website of via de app natuurlijk. Dat kan ook. Wij zitten hier met een dansvloer dilemma.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik heb ze onlangs nog live aan het werk gezien. Bij 10 om te zien naast het Zilt in Middelkerken. Laura Tesoro.

Het is zomer en dan draaien we zomerse muziek hier bij Melinda FM. Two Man Sound was dat met Disco Samba. En we gaan zo dadelijk eens kijken wat het weer ons brengt voor vandaag en de komende dagen. Het ziet er vrij goed uit hoor. Jazz Policy nu met liefdesliedjes.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

Brazen, zo heet dit nummer van Skunk & Nancy. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Vandaag eigenlijk de laatste warme dag. Temperaturen tot 24 graden, volop zon. Morgen is het ook mooi, volop zon. Maar slechts 21 graden. Zaterdag, zondag en maandag zijn de mindere dagen. Temperaturen 18, 19 graden. Vanaf dinsdag gaan de temperaturen terugstijgen richting begin 20 graden. Ik heb een oud nummer van Joe Cocker meegebracht. Ruby Lee, zo heet het.

0: Eerst hadden we Kia met de versie 2026 van hun grote hit Zaterdag. Origineel was het een nummer uit 1996. En daarna Chaperone, dat was recenter met The Giver. Voor ons zit het er alweer helemaal op. Veel plezier met de collega's. Hou het warm, tot morgen om 1:00 of 4:00.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
2: De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
3: Ga niet alleen gaan zwemmen, leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
2: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 21 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
4: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
2: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. De halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. En het festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Heden van op Tomorrowland.
5: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
2: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland nog, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ze kregen trouwens ooit de naam De Mannen met de Lange Baarden. En dat was een groot succes in Vlaanderen. ZZ Top met Give Me All Your Loving.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

elk moment muziek die je kent. Voor deze terug naar de hitparades van 1995 in het gezelschap van de Nightcrawlers met Push the Feeling On. En dat doen we zometeen het ritme omhoog met Britney Spears, maar eerst Jeremy.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

0: Echt, met dit warme weer is het absoluut wel nog een klein beetje te warm om nu al een espresso erbij te gaan nemen. Maar het gezelschap van Sabrina Carpenter mocht alvast niet gaan ontbreken. Dit is de Turbulentje Show op donderdagmiddag bij Melinda FM.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsring om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui

Goud van oud in die turbulentie show, met andere woorden, platen die meer dan 50 jaar op die teller hebben staan uit 1976. 7 minuten over 5:30 op donderdagmiddag, dat is Gert Verhulst.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk

Na regen komt zonneschijn. En dat is ook een klein beetje de leuze van deze grote hit van Berre. How beautiful this life is. En zeker als je het gezelschap erbij hebt van Céline Dion. When I was

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Een hat-trick voor Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Hij was de beste in de massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook een massale valpartij. Je hoort een tevreden ploegbaas Jurgen Fourier.
2: Zoals, zoals altijd, heel fair gesprint en jammer van de val, maar toch wel echt klassewerk. Het toont echt wel dat de ploeg er volledig voor ging en er ook volledig in gelooft. En er is natuurlijk veel gewicht op onze schouders. Dat is geen gemakkelijke rit. Tim heeft het goed overleefd. Hij is eigenlijk wel de snelste.
1: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
3: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
1: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. En ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
4: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
1: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. En dancefestival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Eeden van op Tomorrowland.
5: Gasbrandertjes die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecue'tjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
1: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Bob, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstof. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
0: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft stijgen. Vorig jaar ging het om ruim 7400 meldingen. Dat is een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams vooruitparlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij bevoegd minister Ben Wijts.
2: De verklaring hiervoor, ja, enerzijds, mensen worden zich wel meer en meer bewust van het feit dat dierenverwaarlozing, dat kan gemeld worden. Dus dat is langs de ene kant een goede zaak. Langs de andere kant heb ik in de cijfers wel gemerkt dat het aantal controles, zowel administratief als op terrein, laatste jaar terug is gedaald. Dus ik heb eigenlijk een verklaring gevraagd aan de minister daarvoor.
1: Vorig jaar waren er bijna 3700 controles, zo'n 1300 minder dan in 2024. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
3: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
1: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. In Genua in Italië is de voormalige topman van de snelweguitbater in het land veroordeeld tot 12 jaar cel nadat daar 8 jaar geleden een snelwegbrug instortte. Daarbij vielen 43 doden. In totaal stonden meer dan 50 mensen terecht. De ex-topman zat al in de cel voor een ander ongeval op een viaduct. Vanavond en vannacht helder bij minimaal tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend en het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht. In Peerse in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.